Dis Jackie, dis Shannon hier op RSG. What the world needs now is love. Arno Karstens net voor dit. Hoe gaan dit? Ek wil by jou ook weet. Hoe gaan dit met jou? Ek hoop dit gaan goed. Nou op die kop 11 uur.

Dis musiektyd hier op RSG. Het geluister na Ben 10. Waarna ons nou luister is Ellie B voor het Charlie Puth en Meghan Trainor met Marvin Gaye. Geniet dit, is 7:30.

Is Donne met You Touch Me voor het Bobby van Jaarsveld met Boerding. Is kwart voor acht op RSG. Ja, die All Blacks morstans met die Bulls 17-0. Johan Pretorius gaan binnenkort voor ons die volle verhaal vertel van wat gebeur na die wedstrijd. En hoekom is er die All Blacks wat so ver voor is tegen die Bulls. Is nog muziek. Hier is Blaise Bridges met My Madeleine.

0: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.
1: Ons gaan binnenkort een draai op die sokker en rugbyveld maak, maar vereers hier is Eddie Wilkinson met die glimlach, sitties.

Dit was The Mamas and the Papas, dedicated to the one I love. Uitgereik in 67, Tall and Tall, rounding the Cape, hierdie een is vir my pa Pietie.

Dit was Scotty McGreery met Always On My Mind, en voor hom was dit die man en vrou duo Tim McGraw en Faith Hill met hulle eie 1997 treffer It's Your Love. Hier is Don Williams as ook ons eie Joanna Field.

Dit was Joanna Field met Butterfly, en voor haar was dit Don Williams met Love Me Tonight. Volgende speel ek vir jou keurspel van Eric Stresso, gevolg deur Chantel Williams.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Phil & Husky, Wings of a Dove, as ook Lance James en Nia Nell met As Long As I Live. Hier is Dennis East, saam met Renelle Day, gevolg deur Lee Greenwood.

Dit was Lee Greenwood met Dixie Road en voor hom was dit Dennis East en Renelle Day met Promise You. Jy kan ook saamgesels op Facebook, RSG, Jacques Arend op Twitter of X en Instagram en indien jy vir my e-pos wil stuur, my e-pos adres is baie maklik, dis ja@rsg.co.za, net ja@rsg.co.za. Kom ons luister nou na Paul Greef en Bernie Williams saam met Rocking Horse.

Dit was Bernie Williams in Rocking Horse met My Love Belongs to You. En voor hom was dit Paul Greef in Rocking Horse met Certified Fool. Onthou jy die een van Virginia Lee?

was Leonard Cohen hier op RSC met Samson in New Orleans. Brett volgende met Guitar Man. Ons gaan ook luister na Nat King Cole, I Love You, for sentimental reasons. Dis chill op RSC hier. Goeienaand.

That's King Cole, I Love You For Sentimental Reasons. Hier is Mariah Carey met Hero. Ons gaan ook luister na pragtige muziek. Dat is die Springfield op pad, bietjie later in Southern Gypsy Queens.

Die Southern Gypsy Queens met Angels. Jane Arden, volgende hier op Paris, hier chill met Insensitive, so 20 minute voor middernacht. Ek doe ook vir jou Birdie op pad. People help the people. Ek hoop jy geniet die muziek vanavond.

by Elvis Presley, Love Me Tender. Dit is tyd vir my om jou te groet, so 10 minute voor middernag. Lise Beekman volgende met Remember Me. Paul Young direct daarna, Softly Whispering I Love You, ons gaan die aand uitspeel met Monk & Eagle, The 21st Time.